0: Jou streekstasie SFM.
1: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson.

0: van morsige sien nuwe mooi.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: 90.1 104.1 SFM.

Toploader, Dancing in the Moonlight. Nou ja, in die laaste 24 uur is daar 1077 aardbewings wereldwijd aangeteken. Die sterkste daarvan was 6 op die Richterskaal. En daar was net een wat 6 was, gelukkig. Dan was daar 5 aardbewings wat die skaal getrek het tussen 5 en 6. 44 tussen 4 en 5 op die Richterskaal. 169 aardbevings tussen 3 en 4, 264 tussen 2 en 3, en die oorblijvende 594 skurrings was onder intensiteit van 2 op die Richterskaal. So die sterkste een, 6 op die Richterskaal was by Bari in Somalië, 182 kilometer noordwes van El Deber. Dan die nietsie wat gevoel was 4.5 in die Karibiese See, in die omgeving van Panama. Die nietste aangetekende een is 3.3 gewees in die Flores See, 63 kilometer suid van Pulau Kalau eiland in Indonesië. Hy was so in die laaste 10 minute. As ook een wat gemerk is, is baie wyd gevoel, was 3.4 gewees by Wollongdilly in New South Wales, Australië, en hy was wyd gevoel, en ja, so 4 ure gelede is hy aangeteken.

0: 17 weg van de Venice op de Ier om 1. Sierra samen met Enrique Iglesias. Ook geluister naar de klanken van Spoegwolf. 28 Augustus 2026. Jij vier je verjaarsdag samen met die volgende bekendes. Filmacteur Jack Black. Honey Boo Boo, realiteitsster. Ace Elk, TikTok-ster, Jennifer, filmactrice, Talia Jackson, televisieactrice, country-sanger Leanne Rimes, David, hy is rapper, en dan ook Daniel, hy is filmacteur. Dan sien ek ook dat Suid-Afrikaanse sanger, liedjie-skrywer Ilandrey, 31 jaar oud, kleindorp dromer, sy debuutalbum in 2017 vrygestel, bekend vertreffers soos Vier op die Water, Die Lyn, Afrikaans sal bly, en vele meer, dalk ook een van jou gunsteling sangers. So dis ons verjaarsdag blysie vir vandag, bekend is wat in vandag verjaar. Dan op ons WhatsApp lyn, gaan het vinnig loer, baie geluk met jou 13de verjaarsdag. Dis Bismarck Duplessis, ons is so trots op jou, mag God jou baie, baie jare spaar. Baie liefde van papa, mama en ouboete Dries. So, dis dan die verjaarsdag vir vandag. As dit jou verjaarsdag is, hoop jou verjaarsdag is net so spesiaal soos jy. Geniet elke oomblik as ook die bederf.
1: Sonder jou 90.1 104.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: vuurwerk met die wilde, wilde weste. Dit was dan ons keer gewees op hierdie vrijdagmiddag. Dankie dat jy deel was. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Alles goed gaan terug morgenoggend tussen 9 en 12. Groetnis van my en Rico Harris.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: SFM weer. So like môre se verwagte minimum en maximum temperature, Mosselbaai 13, 17, George 12, 18, Knysna, Uniondale 11, 24, Oudtshoorn 12, 25, Albertina en Stilbaai 11, 17, Riversdal ook 11, 17 en laastens Plek begin op 15 en hy draai by 18 grade Celsius.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

sien nie vreselik merkwaardig in my opinie in elk geval Flix vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis nie, daar is so paar, maar daar is wel een fliek wat vandag vrygestel word, wat ek verseker en gewis gaan kyk, sodra ek 'n kans kry. En het is een live action animated comedy met onder andere John Cena en Lana Condor in die rolverdeling. En natuurlijk praat ons van Coyote versus Acme.

0: Kurt Darren, dans in Afrikaans, net hier op SFM 90.1 en 104.1. Mario strijd om net die naam met Lekker Man Lekker. En ek sien Rimini Project is ook op pad.
1: Net die beste in muziek en een groot verscheidenheid daarvan. Net die

0: D'Angelo, Brother of Man, Brotherhood of Man, ek moet mooi praat, nee. Natuurlijk uitgereik 1977, nee, hey man, wat een lekker album, Images. Natuurlijk geklassificeer as een popliekie die tyd, kan jy dit oor vertel, nee. Ek moet vir julle sê, Brotherhood of Man is een Britse groep gewees, as jy nie geweet het nie. Hulle is natuurlijk in 1969 gestig, en ek weet, as ek nie mis het, hulle het in 1976 daar rond, het hulle die Eurovision Song Competitie gewen, ja, met Save Your Kisses for Me. En daar die liedjie van hulle, Save Your Kisses for Me, tarara, die ene. Nou ja, net hierna terug, moet nie weggaan nie.
1: 104.1 SFM.

0: Man, is altyd lekker om te luister na One Republic, he? Is dit nie mooi nie, nee? I lose myself. Ek weet, daar is nogal een enekie van M&M wat ook I lose myself gehad het, nee? Sy titel van sy liedjie gewees natuurlijk, nee? Maar One Republic ook een baie, baie goeie groep. Ek moet vir sê, nogal mal oor hulle. Liedjie natuurlijk uitgekom, ek dink so 2012, 2013 se kant. Goeie liedjie. Pop, rock groep natuurlijk, One Republic. Midnight Oil! Oei, moet ons meer praat of moet ons meer praat? Hier is ons hulle Beds Are Burning, sit om somme klipbaard en net daarna sit Monique Stein.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ons loop weg vanavond, natuurlijk Monique Stein en net so voor het een Midnight Oil gewees met Beds Are Burning, Australiaanse groep gewees, nee. Ja, Monique Stein, kom ons loop weg vanavond. Ek weet of ek ooit so in my leven so iets sou kon gedoen het. Ek het al baie kwaad geword en van my pa en my ma en ek was soos in, oh, maar ek het nog nooit weggeloop, ek so bang gewees. Huh? Ja, dit wat is special, hoe is hulle special kind of person om dit te kan doen? So sê, that's it, ek is klaar, ek loop weg, ek wil niks meer weet nie. Ek weet van die hele paar mense wat het gedoen het, moet het nie doen nie. Ek sal het nie kan doen nie, ek sal al een bykie bang, Jan, as het by so iets kom, nee. Ja, ek weet my skoonma, sy het op die ouderdom van 16, 17 neer die huis uit weggeloop, sy brek al oor tot vandag toe nog, maar nee, wat, ek was te bang. Ek dink my hele ding was, ek wil nie gaan leen slaap op die straat, of, nee, ek wil kos hê, ek like kos, ek like een warm bed. Nou het ek maar wel op my bed gaan leen myself, ja, maar kry en volgende goed, hallo pa, hallo ma, ja, en is allemaal weer kyn, daar gaat ons aan. Nee, ek sê so iets kan doen nie. Maar nou ja, liefde is ook een ander story, nee, liefde het al baie mense laat wegloop, blindelings. Net hier nou terug, moet nie weggaan nie.
1: 104.1 SFM.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

Corlia Botha, Rock Me Right, lekker enetjie daarie, nee, ek moet vir jou sê, ek love hom. Hoor jy net so maar away, kom ons kyk vannacht, nee, natuurlijk die Springbokke het nou twee laat veranderings, en dit is nou volgens Springboks.rugby, jylle kan natuurlijk daar gaan kyk, dit is natuurlijk Springboks.rugby, Springboks, ek moet dit nou in Afrikaans so sê, maar dit is Springboks.rugby se webblad, het hulle natuurlijk gesê, daar is twee laat veranderinge vir Saterdagse toets teen die All Blacks in Kaapstad, wat aangekondig is, Cheslin Kolbe, wat volkome van sy besering herstel het, vervang natuurlijk vir Kurt Lee Arendse, so dit beteken dan gaan, as ek het die mis het, die Ethan Hooker dalk op die plaasvervangerbank sit, nee, dalk gaan hy speel, op die ander vleel, as ek het die mis het, maar in geval, natuurlijk Cheslin Kolbe, wat natuurlijk volkome van sy besering herstel het, en hy vervang natuurlijk vir Kurt Lee Arendse. Sasha Feinberg en Komzulu begin op loskakel, nadat André Pollard natuurlijk ook nou tydens woensdag sy oefening, een besering opgedoen het, en natuurlijk uit die span onttrek is. Manie Lubbock bied dekking vanaf die bank, en dan sien ek die wedstrijd begin so om 10:05, wat ek vir julle gesê het, natuurlijk daar by DHL Stadion. So ja, dit gaan interessant wees, nee, om te kyk, soos ek kyk na die vleels, as ek vannacht hier kan kyk op springboks.com, waar is dit nou, het is hierop. As ons nou kyk na die span op die stadion, as hy my nou soen te vat, hier sal sy nou, skies jylle. Sien ek dan, kom ons begin so Oxenche op nommer 1, Malcolm Marks natuurlijk op nommer 2, en dan die ander stit natuurlijk, Wilco Lou. Twee slotte, Eben Etzebeth, Ruan Norkie, en dan die flanke, Sia Colisi kaptein, en dan natuurlijk Pieter Stef de Tooi, en dan Jasper Wisa op 8ste man. Dan op Scrummy, Kobus Reinach, en dan op nommer 10, loskakel, Sasha Feinberg en Komzulu, en dan, ja, ek was reg, Ethan Hooker op 1 vleel, nummer 11 en dan Cheslin op nummer 14 as vleel. En dan sien ek natuurlijk die twee centerpare, bly soos wat hulle is, Damien D'Alende en Jesse Kriel, en heel achter Damien Willemse. So ja, kom ons hoop die manne kan het doen, ons hoop hulle kan het deurtrek, en hey, dit gaan interessant die enekie wees, nee. Nou ja, David vir u net die naam, het verbeel jou vir, wat sê jy so vir een oomlik, ja, nou verbeel jylle vir een oomlik, ons kan hom deurraak, ja man. SFM

0: Hey, dis al my mooi nee, Avicii, The Days, ja man, ook kyk, dit was natuurlijk sy DJ naam gewees, nee, groot platejoggie DJ gewees natuurlijk, Avicii, nee, sy rechte naam was Tim Bergling, en ja, hartseer nie, hy was op die ouderdom van 28 jaar oorlede reeds, nee, 20 april, ek sal het nooit vergeet, die 2018, liewe jimmel, dit is nou al, hoeveel jaar is dit, 2, 6, is nou al so, wat, 8 jaar terug, nee, hey man, ja, te vroeg weg, Avicii, baie, baie goeie platejoggie en muziekvervaardiger gewees, en The Nights, of wat sal ek hier van hom, The Nights, wat so groot was, ook een prachtig ene, maar hierdie ene, The Days uitgekom, ek dink het was omtrent so 2014 se kant, wat hierdie liedjie uitgekom het. Nou ja, Elba Foster, net die naam het omgekeer, Steve Winwood en al die mense is ook nog gepad, moet nie weggaan nie, ons is amper oor hierdie uur, kan jy dit glo?
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Wenner uit af vir jou natuurlik, die broers nou net gewees met 10,000 mile en Bay City Rollers Saturday night, net so voor die advertentiebreek. Hierdie broers het goed gedoen, he, Nicole en al die manne, 10,000 mile, altyd een lekker luisterliekie, he, ja, het bly maar so. Watershed, hier is ons hulle met Close My Eyes.
1: Maak elke dag een SFM dag.

Close my eyes, watershed. Hey, die manne kan daar maar mooi sing, nee. Billy Joel, net hierna. Joch, wat 'n groot naam natuurlijk van die 80's af, nee. Billy Joel, Uptown Girl, Piano Man, al die lekker liedjies van hom, nee. Sometime, you're right, hey man. Maar, groot Billy Joel enekie, was hier ene, was hier een groot treffer op sy tyd gewees, maar dit was net een van die lekker nummer 8 liedjies of nummer 12 liedjie op die plaat. En dit was natuurlijk een liedjie met die naam van Sometimes a Fantasy, uitgekom 1980, 11 Oktober op my Lighties verjaarsdag. Kan jy dit glo, en natuurlijk van die album of Glass Houses, lekker eniekie. Nou ja, hier is ons Billy Joel, net daarna, Kelsey Ballerini, ook op pad met Legends.

Ewels fantasties, hè, met Shangri-La. Ek het amper Shangri-La's gesê, onthou jy Shangri-La's, wat het hulle gesing wat groot was? Kom. Ja, the leader of the pack, onthou jy, the leader of the pack, the Shangri-La's. Aha, is ek reg? Ja, dit vat ou terug in tyd, nee. Nou ja, hier is ons, well, jy kan sê, rock alternative groep, natuurlijk, met die naam van the Red Hot Chili Peppers, en een liekie met die naam van Danny California, en dan net daarna, André Het is ook op pad met Asof.

0: Andriet, net hier op SFM. Nou ja, en lekker enetjie natuurlijk ook vanmorgen se rugby. Springbokke teen die All Blacks, Pieter Steef de Tooi, wat sy 100ste wedstrijd gaan speel. Nou Pieter, as dan een man is wat dit nou verdien, is het jy. Nee, kyk, hy is seker maar die ou grootste en die beste staatmaker wat ons die laaste paar jare in rugby, Springbok rugby gehad het, Pieter Steef de Tooi. En hy sal natuurlijk afgaan as een van die bestes, nee. Hè, huh? Is het nie? Joch, wat een eister. Nou ja, Pieter Steef de Tooi sterkte met morgen se 100ste wedstrijd en dis een mijlpaal, dit is natuurlijk iets wat wil gedoen word, nee, en mag dit sommer net een goeie een wees vir jou, maak die saak wat nie, jy verdien die 100 en die nummer 100, well done, dis daarom al goed, nee, die manne wat die 100 alles verslaat, nee, well, yeah. Nou ja, Smokey, net hierna, don't play your, well, amper sê ek iets anders, don't play your rock and roll, ek sien Alter Egos ook op pad.
1: Jou streekstasie is

0: Tony Christie. Wel, Christie, amper sê iets anders. Tony Christie, natuurlik is This The Way To Amarillo. Lekker enekie daarie van hom, nee. Hier is ons Elof met Vlerke.
1: 90.1 SFM.
2: Sluit alles het ek in my

0: The Beach Boys, Good Vibrations, net hier op SFM, en voor het Queen, Freddie Mercury en die manne, neem het I Want To Break Free. Ja, is ons Johanita to Plessie, man, en nou teens, bring jou hart, natuurlijk.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Janie tot presies saam met ou teens daarso nee, bring jou hart. Nou ja, kyk ek moet baie eerlik met julle wees. Love my rugby. Julle hoor dit, Vrydagaande praat ons lekker ragas en allerlei dinge, maar ek sal my lewe nooit 'n Springbok internasionale game gaan kyk hier. Simpel rede, ek hou nie af van as al so baie mense is nie, die gestampery te mekaar te sit. Ek is net nie oud daarvoor nie. En dan ook mense wat die hele tyd verby jou op die paviljoen loop en sorry, ek wil net gou verbykom, sorry, en dan staan jy 50, want elke ou moet so 2 of 3 keer gaan piepie, elke ou moet so 4 of 5 keer vir hom 7 biere gaan koop, elke, dit is nag, en ek kan dit net nie, dis vir my net te veel, en ons allemaal kyk so na die stadions en dink ons, hoe gaan dit leeg, en dan soek ons, kan dit nie ook net een van die redes wees, die mense is meer gemakkeliker by die huise, en hulle kan een repeat kyk, en een replay kyk, en hulle kan dit, en hy kan opstaan, gaan piepie en niemand plan nie, en sy ding doen, kan dit ook maar een van die miljoen redes wees, en as my sad, want ek wil nie hê die stadions moet leeg gaan nie, maar ek is ook seker maar deel van die probleem, nee, hypocrite, hier sit ek, maar ja, so ek is nie, ek sal my lewe dit nie gaan doen, ek, weet wat sy wedstrijd gaan kyk, ek wel, hierdie soos nou, soos my so bijvoorbeeld nou, die Griekos en die Blauwbulle, Karibeker wedstrijd, of Daki Joashi wedstrijd, waar hy groot of Swan het in mekaar speel nie, ek sal die wedstrijd gaan kyk, as die paviljoen lekker, kan net lekker sit, verstaan nie wat ek vir jou probeer sê, ek wil nie die woord leeg gebruik, dit is verkeerd, maar nou ja, dit is maar een moeilike ding, nee, is een mooie dag gaan dink, as die hele paar redes, hoekom stadions dalk leeg roep, ek weet, kaartjieprysse speel een groot rol, en natuurlijk veiligheid, en al die type van dinge, vir my is dit die gemak ding, die irritatie, ek weet nie, hoe voel jy by die huis nie, ek weet, baie mense, raak vannig geïrriteerd, ek is een van ons, joh, te veel mense, en ek raak nie ongeskik nie, ek sal nie ongeskik raak met mense, ek sal maar groet en hallo, sorry, maar het irriteer my, jy weet, jy kan irriteer met die smaal ook, nee, hypocrit, dis wat ek is, maar ja, Cheryl Crow, all I want to do is watch rugby at home, man, ja, verseker, en dan net dan na Lea.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.
2: Inhof,

0: Tweede rij af jou, Lia met Anno. Lekker enig daar, nee, net so voor het Cheryl Crow geweest met All I Wanna Do. Yes, kon daar, ek was so jare uit die school uit geweest, toe Ryan uitgekom het 1994. Ja, Cheryl Crow, 1994. Ek het die album nog, nee, Tuesday Night Music Club. Lekker album daar, nee. Wel, ek moet vir jou sê, baie goeie kunstenaar, sê natuurlijk Cheryl Crow. Kom uit Amerika uit, nee, sy is die Brit, ja, Amerikaanse sangeres, as ek het nie mis het nie. All I Wanna Do, All I Wanna Do, like I song. Net hierna terug, Tiffany, I think we're alone now. Ek sien, sy is ook nog in die gang hierdie eniekie, nee.
1: Jou nummer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Natuurlijk al van Tiffany. Het julle geweet, sy was 15 jaar oud toe sy gesing het, nee? 15 jaar oud. Ja, Tiffany Dawish. Ek dink dit was al van geweest, Dawish of sweets. Baie goeie liedjie geweest, so hy natuurlijk uitgekom het, nee? Oorspronkelijk, kan jy dit glo, is dit gedoen deur Tommy James, nee? Ja, en de Shondells, oorspronkelijke tref uit 1967 uit geweest, I think we're alone now, glo dit of nie. Maar ja, sy het hom natuurlijk oorgedoen, 1987 en 15 jaar oud geweest, die stadium of die tyd. Nee, 1987 was ek staan het 4 geweest, toe was ek wat geweest, 12 jaar oud, ja, dis ons hoe oud is en staan het 4, nee, want staan het 5 is 13, ja, correct. So ja, Mason Crow, net hierna, ek sien uitgewis is ook een pad, my dalk is hierdie, my vrede.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Lekker is het die nee uitgewis. Dis een lekker enekie net so voor het Mason Kroeg wees. Hurts like it. Wel ja, oor die min mense weer het. Nou soos met Tiffany vanavond nou. I think we're alone now. Baie mense het gedink, sy het om geskryf en sy het om gesing eerste. En min weet hulle dit was natuurlijk dier heeltemaal iemand anders te gedoen. He, min mense weer het natuurlijk ou Tommy James en the Shondells. Wat het oorspronkelijk in 1967 gedoen het. Julle kan gerust gaan kyk op YouTube as jy oorspronkelijk helemaal hoor. Dit is krikwekkend nee. So baie liekies al buiten. Maar groep. Wat glad omtrent geen liedjie gecover het nie en al hulle eie goed geskryf het, is hierdie groep. Groep met die naam van ABBA, is ons hulle met Rock Me.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.